Geen onze boog verwijlen. Door die winterknoes zo druk. Daar is die een pilaar wat strikt door die einde. Het oog wat niks vermoedt. Ik skeer mijzelf voor jou. Je skeer jezelf voor mij. Te verdeeld om te verzoen, maar ik ga nergens zonder jou. Onthou aan met lach, in die middel van die nacht. Snik vee en syp, de laatste oomblik uit die kruid.

zelf van mij. Als die leven een beetje vroom is, is het licht loop voorbij. Kom, we stap samen van die pad af wijk.